0: In Madrid is de Spaanse nationale voetbalploeg gehuldigd. Na een lange busrit door de stad werden de spelers en de staf van Spanje toegejuicht en toegezongen op een groot podium. De bondscoach bedankte iedereen voor de aanwezigheid en voor de steun tijdens het WK. De Spaanse sportkrant Marca schrijft dat er 2 miljoen mensen op de been waren voor de huldiging. De spelers, die zondag in de WK-finale met 1-0 wonnen van Argentinië, waren eerder op de dag te gast bij premier Sanchez en bij de Spaanse koninklijke familie. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon, in de middag wat meer bewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je net.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen om te voorkomen dat andere partijen aan de macht kunnen komen. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de Straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles en gaf daarna een toespraak over zijn plannen. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. De Hongaarse schaakgrootmeester Judit Polgár wil geen president van Hongarije worden. Dat maakte ze bekend één dag nadat premier Péter Magyar had aangekondigd haar voor te dragen voor het ambt. Polgár schrijft op Facebook dat ze vereerd is met het verzoek, maar de verantwoordelijkheid niet op zich wil nemen. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kerstverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer, het is grotendeels helder en het koelt af naar een graad of 12. De komende dag is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag komt er wat meer bewolking voor. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot maximaal 24 graden in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor

0: Dit is EuroTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Corine Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit gebruikt is. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. In Nicaragua zullen geen verkiezingen meer gehouden worden. Dat heeft Daniel Ortega, de president van het land, gezegd in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. In de toespraak zei Ortega ook dat er nieuwe wetten komen die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. In de Amerikaanse staat Ohio zijn 5 mensen verdronken. 1 persoon raakte in de problemen bij het zwemmen in een rivier. De anderen gingen het water in om te helpen, maar niemand overleefde het. 3 lichamen zijn pas de volgende dag gevonden door de hulpdiensten. Rond deze tijd vertrekken de allereerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse. Aan de 108e editie van het wandelevenement doen ruim 45.000 mensen mee. Ze lopen elke dag 30, 40 of 50 kilometer. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer, het is helder, het koelt af naar een graad of 9. Morgen is het droog met in de ochtend veel zon. In de middag wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Woensdag weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is EuroTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: van jou.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer is er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. De president van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. President Ortega wordt al jaren steeds herkozen omdat hij zijn tegenstanders intimideert of gevangen zet. Ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger naar zich toe getrokken. Hij komt nu ook met nieuwe wetten die ervoor zorgen dat de laatste oppositiepartijen geblokkeerd worden. De Amerikaanse president Trump heeft importheffingen van 50% aangekondigd op een groot aantal goederen uit Canada. Hij vindt dat Canada oneerlijk handelt en daarbij de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930 die hiervoor nog nooit is gebruikt. De heffingen moeten over een maand ingaan en gelden onder meer voor wijn, cement en ijshockeysticks. Sinds het begin van zijn tweede ambtstermijn heeft Trump aan tientallen landen heffingen opgelegd. In februari werd hij door het Amerikaanse Hoge Rechtshof teruggefloten. De eerste lopers van de Nijmeegse Vierdaagse zijn onderweg. Een uur geleden is de 108e editie van het evenement van start gegaan. Er doen ruim 45.000 mensen mee. Vandaag gaat de route via de Waalbrug naar de Betuwe. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30 jaar. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met bewolking. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

me is. Ik hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: is JuleTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de 10e nacht op rij hebben de VS en Iran elkaar aangevallen. De VS zegt dat onder meer Iraanse lanceerinstallaties voor raketten en drones doelwit waren. Het Iraanse leger viel onder meer schepen aan in de straat van Hormuz. Volgens een Britse scheepvaartorganisatie werd een tanker voor de kust van Oman geraakt. De bemanning is van boord gekomen. Nog steeds wordt er onderhandeld tussen de VS en Iran, maar door de dagelijkse beschietingen over en weer lijkt er weinig over van de intentieverklaring die werd getekend om de oorlog te beëindigen. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Dat kan erg gevaarlijk zijn. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. Het Trimbos wil kijken waarom deze mensen die keuze maken en of ze weer terug naar de reguliere zorg kunnen worden begeleid. De nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk, Andy Burnham, heeft op zijn eerste dag gebeld met de Amerikaanse president Trump. Daarbij zei Burnham onder meer dat hij wil bijdragen aan een veilige heropening van de straat van Hormuz. De premier heeft ook gesproken met voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Hij sprak af om later dit jaar een top te houden met EU-landen. Premier Burnham werd gisteren beëdigd door koning Charles. Hij benoemde ook al enkele ministers voor in zijn nieuwe regering. In Madrid hebben 2 miljoen mensen de huldiging van het Spaanse voetbalelftal bijgewoond. De kersverse wereldkampioenen maakten eerst een bustour door de stad en werden daarna toegejuicht op een podium. De bondscoach bedankte het hele land voor de steun tijdens het WK. Het weer. Vandaag is het droog met flink wat zon, afgewisseld met wat wolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Morgen weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Dooral Negens met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil importheffingen invoeren van 50% op Canadese producten, zoals wijn, cement en ijshockeysticks. Hij vindt dat Canada bij de handel de VS discrimineert. Trump beroept zich op een wet uit 1930. Eerder werden allerlei heffingen die hij oplegde op basis van een noodwet door het Hoge Rechtshof van tafel geveegd. Netbeheerder Stedin gaat op 4 plaatsen rond Utrecht gasgeneratoren plaatsen om pieken op het stroomnet te kunnen opvangen. Het lukt op die plekken niet om voldoende stroom te leveren en daarom worden er lokaal gasgeneratoren neergezet, zegt de netbeheerder.
4: Ze staan alleen echt aan bij pieken in het stroomnet en de verwachting is dat dat enkele dagen in de winter zal zijn. En verder staan ze altijd uit. Ja, en dat is er om te voorkomen dat het stroomnet overbelast wordt en dat we ook tijdens piekuren de woningen en bedrijven van energie kunnen voorzien.
3: Rond Utrecht zijn de problemen op het stroomnet erg groot. Sinds deze maand is er een wachtlijst voor huishoudens en bedrijven die een zwaardere stroomaansluiting willen. Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Volgens deskundigen doen steeds meer mensen dit. Ze zien risico's omdat er geen arts bij betrokken is en omdat het ook om namaakmedicatie kan gaan. De Spaanse selectie is gisteravond in een uitzinnig Madrid gehuldigd voor het winnen van het WK voetbal. Er waren 2 miljoen mensen op de been. Na een busrit kwamen de spelers in het centrum aan. En daar kwam de aanvoerder met de wereldbeker het podium op.

0: De Spaanse bondscoach De La Fuente werd na opkomst door de spelers gejonast. Het weer, geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en dan is er een kans op wat buien. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Eén korte file in het westen van het land en die staat op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Bij Nieuwekerk aan de IJssel staat 3 kilometer file met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De brandweer rukte gisteravond rond 8:30 uit voor een brand in een groenstrook in Park de Houtkamp in Leiden-Dorp. De brandweer werd opgewacht door de melder. Zij kon de brandweer begeleiden naar de brand. Nadat er waterwinning was opgebouwd, kon de brandweer het vuur blussen. Rond 9:00 was de brand onder controle. De politie was ter plaatse omdat het vermoedelijk om brandstichting gaat. De politie kwam gisteravond groots ter plaatse aan de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk op de grens van Zoeterwoude-Rijndijk. Er was een melding gedaan van een gewapende overval. Zeker 10 politieauto's met agenten in kogelwerende vesten stopten rond 7:00 voor de oprit van het desbetreffende pand. Agenten omsingelden het terrein en kregen hierbij hulp van een politiehelikopter. Deze vlogen ruime tijd boven Zoeterwoude en Hazerswoude-Rijndijk. Na onderzoek bleek er geen sprake van een gewapende overval, maar ging het om een conflict tussen medewerkers van het bedrijf en mensen van buitenaf. De politie heeft de zaak in onderzoek. En de aanleg van het nieuwe speelpark aan de Telderskade in Leiden begint op 31 augustus. De werkzaamheden maken deel uit van de gebiedsontwikkeling rond de Telderskade en duren tot begin 2027 voor het eerste deel van het park. De aannemer start met het verwijderen van de bestaande speeltuin en legt vervolgens het nieuwe speelpark aan. Daarnaast worden er een watergang en een brug gerealiseerd in het gebied. Tijdens de werkzaamheden is het terrein afgesloten en kunnen kinderen tijdelijk geen gebruik maken van de speelplek. Volgens de planning is het eerste deel van het nieuwe speelpark begin 2027 gereed. Het tweede deel, dat aansluit op het toekomstige huis van de buurt, wordt op een later moment aangelegd. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De dag start bewolkt. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Bij een overwegend zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten ligt de temperatuur vanmiddag in de Leidse regio aan Wassenaar rond de 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er is geen sprake van de ochtendspits, ook in onze regio. Wel een korte file op de A20, Gouda Hoek van Holland. Voor Nieuwekijk aan de IJssel staat 4 kilometer en dat kost je een kleine 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Jij. Unity NL On Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Deze feestie. Zaterdag 25 juni vanaf 7:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL On Tour, zaterdag 25 juli vanaf 7:30 op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Zoet.

0: met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Met het NOS-journaal. Canada wil met de VS in gesprek om problemen tussen de twee landen op te lossen. Dat zegt premier Carney in reactie op het nieuws dat Amerika importheffingen invoert op Canadese producten. Trump kwam vannacht met heffingen van 50% op een groot aantal goederen uit Canada. Volgens Trump doet Canada aan oneerlijke handelspraktijken. Het Trimbos Instituut gaat onderzoek doen naar zelfmedicatie. De organisatie wil weten hoe groot de groep is die zelf online medicatie koopt zonder toezicht van een arts. Daar zitten flinke risico's aan, zegt deze ziekenhuisapotheker.
2: Ik denk dat het heel gevaarlijke middelen kunnen zijn. Dus op het moment dat je iets bestelt en je krijgt helemaal niet wat je wenst, dan heb je wel een groot probleem. En het andere is denk ik dat het heel belangrijk is dat er een professional naar je klachten kijkt. Omdat het heel moeilijk is om voor jezelf te bepalen welke geneesmiddelen je nodig hebt.
1: Volgens deskundigen kopen steeds meer mensen online hun medicatie. Onder meer spierverslappers en zware pijnstillers zijn populaire middelen. President Ortega van Nicaragua heeft verkiezingen in zijn land afgeschaft. Dat zei hij in een toespraak. In Nicaragua is al jaren weinig meer over van het democratische proces. Ortega wordt telkens herkozen nadat oppositieleden worden geïntimideerd of gevangen gezet. En ook heeft hij de volledige macht over de rechtspraak en het leger. De 108e editie van de Nijmeegse Vierdaagse is begonnen. De marsleider gaf vanochtend om 4 uur het startsein. 5, 4, 3, 2, 1. Er doen ruim 45.000 mensen mee en deelnemers komen uit meer dan 70 landen. De laatste jaren stijgt het aantal jonge mensen dat meedoet met de Vierdaagse. Inmiddels is 1 op de 5 deelnemers jonger dan 30. Vandaag gaat de route over de Waalbrug de Betuwe in. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudolf Slappendel. De brandweer rukte gisteravond rond 8:30 uit voor een brand in een groenstrook in Park de Houtkamp in Leiden-Dorp. De brandweer werd opgewacht door de melder. Zij kon de brandweer begeleiden naar de brand. Nadat er waterwinning was opgebouwd, kon de brandweer het vuur blussen. Rond 9:00 was de brand onder controle. De politie was ter plaatse omdat het vermoedelijk om brandstichting gaat. De politie kwam gisteravond groots ter plaatse aan de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk op de grens van Zoeterwoude-Rijndijk. Er was een melding gedaan van een gewapende overval. Zeker 10 politieauto's met agenten in kogelwerende vesten stopten rond 7:00 voor de oprit van het desbetreffende pand. Agenten omsingelden het terrein en kregen hierbij hulp van een politiehelikopter. Deze vlogen ruime tijd boven Zoeterwoude en Hazerswoude-Rijndijk. Na onderzoek bleek er geen sprake van een gewapende overval, maar ging het om een conflict tussen medewerkers van het bedrijf en mensen van buitenaf. De politie heeft de zaak in onderzoek. En de aanleg van het nieuwe speelpark aan de Telderskade in Leiden begint op 31 augustus. De werkzaamheden maken deel uit van de gebiedsontwikkeling rond de Telderskade en duren tot begin 2027 voor het eerste deel van het park. De aannemer start met het verwijderen van de bestaande speeltuin en legt vervolgens het nieuwe speelpark aan. Daarnaast worden er een watergang en een brug gerealiseerd in het gebied. Tijdens de werkzaamheden is het terrein afgesloten en kunnen kinderen tijdelijk geen gebruik maken van de speelplek. Volgens de planning is het eerste deel van het nieuwe speelpark begin 2027 gereed. Het tweede deel, dat aansluit op het toekomstige huis van de buurt, wordt op een later moment aangelegd. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De dag start bewolkt. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Bij een overwegend zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten ligt de temperatuur vanmiddag in de Leidse regio aan Wassenaar rond de 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een korte file in het westen van het land en die staat op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Voor Rotterdam-Delfshaven 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
2: Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Door Almegens met het NOS Journaal. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze benaderden zwangere vrouwen in geldnood en verkochten de baby's door aan voornamelijk mensen in Singapore. Volgens correspondent Saskia Konninger ging het om tientallen baby's.
4: In deze zaak gaat het om 34 baby's in totaal. 20 zouden daarvoor voor Singapore bestemd zijn en 12 zijn al in Singapore aangekomen. En die zijn al bij Singaporese ouders.
3: De 19 verdachten kregen celstraffen uiteenlopend van 3 tot 7 jaar. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorkum rijden krijgen binnenkort een boete van €500. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag er niet meer over. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas, blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. Ondanks de droogte belooft het een goed perenjaar te worden. Er wordt 10% meer oogst verwacht, tot bijna 400 miljoen kilo. Toch eten steeds minder Nederlanders peren, zegt deze teler.
5: Wij zijn uiteraard overtuigd van ons product. Maar je ziet toch wel dat met name ook bij de jongere generaties dat daar de peer wat minder vaak op de fruitschaal komt te liggen. En eigenlijk zie je in Nederland ook gewoon dat in, zeg maar, als we 10 huishoudens hebben, in 4 van die 10 huishoudens komt de peer eigenlijk niet voor.
3: De brancheorganisatie zegt dat mensen ander fruit zijn gaan eten, zoals druiven en meloen. De peren uit Nederland worden verkocht in onder meer Duitsland en Italië. Het weer geregeld zon, maar ook wat bewolking. Vanmiddag 20 tot 25 graden. Vanavond raakt het vanuit het westen bewolkt en is er kans op wat buien. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In file in het westen van het land en die staat op de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij afrit Rotterdam Centrum is namelijk een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht en de vertraging is inmiddels opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De brandweer rukte gisteravond rond 8:30 uit voor een brand in een groenstrook in Park de Houtkamp in Leiderdorp. De brandweer werd opgewacht door de melder. Zij kon de brandweer begeleiden naar de brand. Nadat er waterwinning was opgebouwd, kon de brandweer het vuur blussen. Rond 9:00 was de brand onder controle. De politie was ter plaatse omdat het vermoedelijk om brandstichting gaat. De politie kwam gisteravond groots ter plaatse aan de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk op de grens van Zoeterwoude-Rijndijk. Er was een melding gedaan van een gewapende overval. Zeker 10 politieauto's met agenten in kogelwerende vesten stopten rond 7:00 voor de oprit van het desbetreffende pand. Agenten omsingelden het terrein en kregen hierbij hulp van een politiehelikopter. Deze vlogen ruime tijd boven Zoeterwoude en Hazerswoude-Rijndijk. Na onderzoek bleek er geen sprake van een gewapende overval, maar ging het om een conflict tussen medewerkers van het bedrijf en mensen van buitenaf. De politie heeft de zaak in onderzoek. En de aanleg van het nieuwe speelpark aan de Telderskade in Leiden begint op 31 augustus. De werkzaamheden maken deel uit van de gebiedsontwikkeling rond de Telderskade en duren tot begin 2027 voor het eerste deel van het park. De aannemer start met het verwijderen van de bestaande speeltuin en legt vervolgens het nieuwe speelpark aan. Daarnaast worden er een watergang en een brug gerealiseerd in het gebied. Tijdens de werkzaamheden is het terrein afgesloten en kunnen kinderen tijdelijk geen gebruik maken van de speelplek. Volgens de planning is het eerste deel van het nieuwe speelpark begin 2027 gereed. Het tweede deel, dat aansluit op het toekomstige huis van de buurt, wordt op een later moment aangelegd. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De dag start bewolkt. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Bij een overwegend zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten ligt de temperatuur vanmiddag in de Leidse regio aan Wassenaar rond de 22 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik snap dat jij getwijfeld hebt. Je bent al veel te vaak gekwetst. Dus waarom zou je heel je hart nu geven? Maar echt, dan ken je mij nog niet. Ben geen vreemde van verdriet. Ik vlug niet, zo sta ik niet

heeft gezegd: die gast, daar blijf je beter weg. Want dan heb je mij nog steeds niet leren kennen. Ik ben meer dan je hebt gehoord. Gooi mij niet zomaar overboord. Geloof me, schat, ik zal je echt

0: Jou. Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vrachtwagens die toch over de Merwedebruggen rijden, krijgen binnenkort een boete. Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Vrachtwagenchauffeurs die toch over de brug rijden, krijgen een boete van €500. Op sommige plekken is het staal in de Merwedebrug verzwakt en daarom mogen vrachtwagens sinds zaterdag geen gebruik meer maken van de brug op de A27 bij Gorkum. Maar dat verbod werd door sommige vrachtwagens genegeerd. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. Daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. En Feyenoord-middenvelder Wang vertrekt definitief uit Rotterdam. Zoals verwacht tekent hij bij FC Porto. Naar verluid krijgt Feyenoord €4,5 miljoen voor de Zuid-Koreaan. Hij speelde sinds 2024 in de Kuip. Het weer, geregeld zon, ook wat bewolking. Vanmiddag wordt het 20 tot 25 graden. Vanavond vanuit het westen bewolkt en kans op wat buien. En ook morgen overdag veel bewolking en af en toe een bui bij maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is een nieuwe aflevering van de Koffieshow voor deze dinsdag. Goedemorgen, ik ben Rudo met Mark Rijs, zo meteen naar Dora. We starten vandaag met Op de Vijfde Rij.
0: Yeah, je zingt ze mee!
4: Je zingt ze mee!
0: Nu.

0: Met Mark Rijs, laat ze maar praten. En Dora op de vijfde rij hoorde je hier bij Unity NL. Goedemorgen, dinsdag 21 juli. De nieuwe aflevering van de Koffieshow. Ik ben Rudo en ook vandaag weer bij je tot 11 uur met de lekkerste muziek van eigen bodem. En zometeen burgemeester Fred van Tricht. Tenminste, hij is geen burgemeester meer. Maar toen we hem spraken nog wel voor zijn afscheidsinterview. Het was hartstikke lekker weer. En Robert Beurzen zat bij hem in de achtertuin. En ze namen het burgemeesterschap met elkaar door. Vanavond is de hele aflevering te zien op televisie bij Centraal Plus. En zometeen hoor je een fragment uit die uitzending. Uit dat afscheidsinterview. En verder lekkere tracks voor je onderweg. Bijvoorbeeld de singletrack voor deze week. Senna en Sven Versteeg, Vuurwerk. En eerst Henk Dissel. Dit is Denk je nog wel aan mij?
1: Rio!

0: ongeluk Senna en Sven Versteeg met vuurwerk. De singletrack, maar dat is natuurlijk niet naar huis van Monique Smit. Is deze week de belangrijkste plaat hier bij Unity NL. Die ga je vaak voorbij horen komen. En geloof mij maar, die gaat hoog eindigen ergens in de Unity NL top 25 in de komende weken. Vanavond op televisie bij Unity NL het afscheidsinterview van Fred van Tricht, de voormalig burgemeester van Zoeterwoude. Met Robert Beurzen zat hij in de achtertuin en blikte hij terug op bijvoorbeeld de mooie momenten.
1: Nou, er zijn natuurlijk heel veel momenten, want uiteindelijk gaat het niet zozeer om de koning die het R&D-centrum van Heineken komt openen. Ook hartstikke belangrijk, maar uiteindelijk gaat het om de mensen, gaat het om de inwoners van Zoeterwoude. En een mevrouw die ongelooflijk veel indruk op mij heeft gemaakt is mevrouw Jans.

0: duizendste inwoner van Zoeterwoude, Oscar Felix Martens Kampers. Ik kan de naam nog zo reproduceren. Het was natuurlijk ongelooflijk leuk, zo'n klein kereltje met ouders die net 3 maanden in Zoeterwoude woonden en die al helemaal blij waren. En ik hoop dat ze dat nog zijn met Zoeterwoude. En daar zat ik met dat kereltje op mijn arm. Ja, dat zijn natuurlijk fantastische bezoeken. En naast al die bruidsparen, 50, 60, 65, 70 jaar getrouwd, de verhalen die je hoort, waar je even deel van hun leven mag zijn. Ja, ik vind het echt dat het ontmoeten en het verbinden, Dat vind ik ongelooflijk leuk aan dit ambt. Dat erbij hoort, dat je dan iets kan betekenen voor mensen. En ook wel om daardoor eigenlijk die gemeente wat dichter bij de inwoners te brengen. Nou, daar heb ik geprobeerd mijn bijdrage in te leveren.
1: Fred van Tricht als burgemeester van Zoeterwoude nam die vorige week afscheid. En dit is het afscheidsinterview. Dat zie je vanavond vanaf 6 uur op televisie bij Centraal Plus. Onder andere via Ziggo Kanaal 40, KPN 1412 en Odido 820. Even na 6 uur te zien na het nieuws van Centraal Plus. Zo meteen.

0: krijgen op de prijs bij Unity NL. Zometeen meer muziek hier. Blijf luisteren voor Mart Hoogkamer. En neem er een van mij en ook lekker meezingen met Sander Kwarten. En met je moeder niks te maken.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
0: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. De brandweer rukte gisteravond rond 8:30 uit voor een brand in een groenstrook in Park de Houtkamp in Leiden-Dorp. De brandweer werd opgewacht door de melder. Zij kon de brandweer begeleiden naar de brand. Nadat er waterwinning was opgebouwd, kon de brandweer het vuur blussen. Rond 9:00 was de brand onder controle. De politie was ter plaatse omdat het vermoedelijk om brandstichting gaat. De politie kwam gisteravond groots ter plaatse aan de Rijndijk in Hazerswoude-Rijndijk op de grens van Zoeterwoude-Rijndijk. Er was een melding gedaan van een gewapende overval. Zeker 10 politieauto's met agenten in kogelwerende vesten stopten rond 7:00 voor de oprit van het desbetreffende pand. Agenten omsingelden het terrein en kregen hierbij hulp van een politiehelikopter. Deze vlogen ruime tijd boven Zoeterwoude en Hazerswoude-Rijndijk. Na onderzoek bleek er geen sprake van een gewapende overval, maar ging het om een conflict tussen medewerkers van het bedrijf en mensen van buitenaf. De politie heeft de zaak in onderzoek. En de aanleg van het nieuwe speelpark aan de Telderskade in Leiden begint op 31 augustus. De werkzaamheden maken deel uit van de gebiedsontwikkeling rond de Telderskade en duren tot begin 2027 voor het eerste deel van het park. De aannemer start met het verwijderen van de bestaande speeltuin en legt vervolgens het nieuwe speelpark aan. Daarnaast worden er een watergang en een brug gerealiseerd in het gebied. Tijdens de werkzaamheden is het terrein afgesloten en kunnen kinderen tijdelijk geen gebruik maken van de speelplek. Volgens de planning is het eerste deel van het nieuwe speelpark begin 2027 gereed. Het tweede deel, dat aansluit op het toekomstige huis van de buurt, wordt op een later moment aangelegd. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. De dag start bewolkt. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af en blijft het droog. Bij een overwegend zwakke tot matige wind uit het noorden tot noordwesten ligt de temperatuur vanmiddag in de Leidse regio aan Wassenaar rond de 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Het is de koffieshow van Unity NL met Sander Kwarten en met je moeder niks te maken. Het is vandaag 21 juli, die zijn de jarig vandaag. We hebben het even met je door. George Hartnett is jarig, hij is acteur, hij is 48 geworden. Marleen Dutoit, Nederlands actrice, kinderboekenschrijfster en ook presentatrice, 52. Het is ook de verjaardag van Boris Dietrich, Nederlands mensenrechtenactivist en oud-politicus, 71. Nina Storms kennen we nog van vroeger van online, hè, van Access for All volgens mij zat ze. 73 is vandaag geworden. Verder is het ook de verjaardag van Cat Stevens, de Britse zanger en songwriter, 78 geworden. En voormalig Nederlands voetbalspeler en trainer Co Adriaans is ook jarig. Hij viert vandaag zijn 79ste verjaardag. Daarmee hebben we alle jarigen gehad. Ben je zelf ook jarig? Van harte gefeliciteerd. Ja, met je verjaardag. Maak er een mooie dag van. Draai ik voor jou, Samantha.

Het is Samantha Steenwijk en je weet niet wat je mist in de koffieshow. Goedemorgen, we kijken nog eventjes naar het weer. Wat wolkenvelden vanmorgen, daarna zon en wolken die elkaar afwisselen. Het blijft droog en er staat een overwegend zwakke tot matige noorden tot noordwestenwind in de Leidse regio. En Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 22 graden. Nou, hopen dat het zaterdag een beetje mooi weer gaat worden. De paardendagen in Voorschoten dan. Ja, als we het kijken zien we dan wel een zonnetje, een wolkje en wat regen en 23 graden. Laten we hopen dat dat regenwolkje dan wat minder gaat worden. Trouwens, zaterdag vertel ik je zo meteen meer over...

Ray Benjamin en Hypnose. En hij is erbij komende zaterdag tijdens Unity NL on Tour op de Voorstraat in Voorschoten. Meer daarover vind je op onze site unitynl.nl. In ieder geval kan je er gratis naartoe vanaf 19:30. Met onder andere dus Ray Benjamin op het podium. Maar ook Pascal Redeker, Mick Harre die komt daar optreden. En Fons Veurink. Ja, dat en meer komende zaterdagavond. Waarbij we dus hopen dat het droog blijft vanaf 19:30 in de Voorstraat in Voorschoten.

Wesley Klein, niet zo bij mij, is een Unity NL regiohit. Meer regiohits trouwens vanavond om 7 uur in Rondje Regio. Dan hoor je alleen maar regiohits een half uur lang hier. Tussen 7 en half 8 doen we 's ochtends en 's avonds. Over vanavond gesproken, een aflevering dus van Centraal Plus de Burgemeester. Je hoorde al een fragmentje ervan, het afscheidsinterview met Fred van Tricht. En een rondleiding door Zwembad de Does in Leiden-Dorp. Die wordt helemaal gerenoveerd. De kleedhokjes zijn eruit, de receptie is weg, de baden zijn leeg. Nou, de beelden zie je vanavond om 6 uur in het Centraal Plus nieuws op televisie, op Centraal Plus. Via onder andere Ziggo Kanaal 40 en natuurlijk ook online op centraalplus.nl. Ik ben er morgen weer met de koffieshow en ik heb nu nog Suzanne Veldmeijer voor je. Dit is de nacht van je dromen.

0: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een claimorganisatie wil dat gedupeerde flex-energieklanten een schadevergoeding krijgen van de autoriteit Consumentenmarkt en stapt naar de rechter om dat voor elkaar te krijgen. Flex-energie bood energie aan via een prepaid systeem, wat vooral aantrekkelijk zou zijn voor mensen met weinig geld. Na een paar jaar ging het bedrijf failliet en zagen gedupeerde klanten niets terug van hun betaalde voorschotten. De claimorganisatie richt zijn pijlen op toezichthouder ACM, omdat ze vinden dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Het zou gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht. En daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. Vrachtwagens die toch over de Merwedebrug bij Gorinchem rijden krijgen binnenkort een boete van €500. De Rijkswaterstaat zegt binnen 2 weken te beginnen met handhaven van het rijverbod op die brug. Er worden camera's geplaatst om dat te controleren. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB.

0: TNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Op de Lange Kerkdam in Wassenaar heeft gisteravond rond 11 uur een ongeval plaatsgevonden door een overstekende egel. De voorste auto verklaarde dat hij voor het dier moest afremmen, waardoor de kopstaartbotsing plaatsvond. De bestuurder van de achteropkomende auto kon niet meer op tijd stoppen en botste achterop de voorste auto. De achterste auto raakte daarbij beschadigd aan de voorzijde en door de klap werden de airbags geactiveerd. De bestuurder van de achterste auto is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De voorste auto liep, voor zover zichtbaar, geen schade op. De gemeente Leiden-Dorp controleert deze en volgende maand bomen die mogelijk dood of ernstig aangetast zijn. Bomen die een risico vormen voor de omgeving worden gekapt. Voor iedere gekapte boom geldt een herplantplicht. Tijdens de inspecties krijgen bomen die dood of ernstig ziek lijken een oranje stip op de stam. Vervolgens beoordeelt de gemeente of de boom een gevaar oplevert voor de omgeving. Volgens de gemeente wordt voor iedere gekapte boom een nieuwe boom teruggeplant. Wanneer dat gebeurt is afhankelijk van het plantseizoen. Inwoners kunnen de gemeente helpen door dode of slecht ogende bomen zonder oranje markering te melden via onder andere de Zo Gemeld app. En de Zoeterwoudse burgemeester Carla Breuer is vanmiddag de gast in de middagshow van Centraal Plus. Vanaf 4 uur schrijft zij aan voor een kennismakingsinterview. Ze zal daarbij ook vragen van luisteraars beantwoorden. Het afscheidsinterview met haar voorganger Fred van Tricht is vanavond te zien bij Centraal Plus. Vanaf 6 uur wordt het interview ieder uur uitgezonden op tv en is online te zien via centraalplus.nl. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af en het is droog. Er staat een zwakke tot matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Wouter Jong met het NOS-journaal. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood de energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. Klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. Het schooladvies dat kinderen in groep 8 krijgen hangt af van het niveau van de rest van de klas. Dat blijkt uit onderzoek van de Erasmus School of Economics. Leerlingen die goed presteren in een vrij gemiddelde klas krijgen vaak een hoger schooladvies. In een topklas zouden diezelfde leerlingen een lager schooladvies krijgen. De onderzoeker zegt in Trouw dat hij verbaasd is over de uitkomst van zijn onderzoek. Een duidelijke verklaring voor de adviesverschillen is er niet. In Indonesië zijn 19 mensen veroordeeld voor hun rol in een babyhandelnetwerk. Ze kregen straffen tussen 3 en 7 jaar cel. De babyhandelaren kochten baby's van zwangere vrouwen die in geldnood zaten. Die kinderen verkochten ze door aan voornamelijk mensen in Singapore. Zo gaan om 34 baby's die op deze manier werden verkocht, en daarvan zouden er al 12 in Singapore zijn. 2 jaar geleden kwam de zaak aan het licht toen een moeder bij de politie meldde dat haar pasgeboren zoon was ontvoerd. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking, later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier,

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Op de Lange Kerkdam in Wassenaar heeft gisteravond rond 11 uur een ongeval plaatsgevonden door een overstekende egel. De voorste auto verklaarde dat hij voor het dier moest afremmen, waardoor de kopstaartbotsing plaatsvond. De bestuurder van de achteropkomende auto kon niet meer op tijd stoppen en botste achterop de voorste auto. De achterste auto raakte daarbij beschadigd aan de voorzijde en door de klap werden de airbags geactiveerd. De bestuurder van de achterste auto is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De voorste auto liep, voor zover zichtbaar, geen schade op. De gemeente Leiden-Dorp controleert deze en volgende maand bomen die mogelijk dood of ernstig aangetast zijn. Bomen die een risico vormen voor de omgeving worden gekapt. Voor iedere gekapte boom geldt een herplantplicht. Tijdens de inspecties krijgen bomen die dood of ernstig ziek lijken een oranje stip op de stam. Vervolgens beoordeelt de gemeente of de boom een gevaar oplevert voor de omgeving. Volgens de gemeente wordt voor iedere gekapte boom een nieuwe boom teruggeplant. Wanneer dat gebeurt is afhankelijk van het plantseizoen. Inwoners kunnen de gemeente helpen door dode of slecht ogende bomen zonder oranje markering te melden via onder andere de Zogemeld-app. En de Zoeterwoudse burgemeester Carla Breuer is vanmiddag de gast in de middagshow van Centraal Plus. Vanaf 4 uur schrijft zij aan voor een kennismakingsinterview. Ze zal daarbij ook vragen van luisteraars beantwoorden. Het afscheidsinterview met haar voorganger Fred van Tricht is vanavond te zien bij Centraal Plus. Vanaf 6 uur wordt het interview ieder uur uitgezonden op tv en is online te zien via centraalplus.nl. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af en het is droog. Er staat een zwakke tot matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit

0: is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Het zijn met name landbouwproducten als avocado's, dadels en citrusvruchten. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Een claimorganisatie wil dat toezichthouder ACM een schadevergoeding betaalt aan gedupeerde klanten van Flex Energie. Dat bedrijf bood de energie aan via een prepaid systeem, maar ging na een paar jaar failliet. De klanten kregen niets meer terug van hun voorschotten. De claimorganisatie stapt naar de rechter voor een schadevergoeding, omdat ze vindt dat Flex Energie nooit een vergunning had mogen krijgen van de ACM. De baas van de Amerikaanse veiligheidsdienst FBI, Kash Patel, wil dit najaar Rusland bezoeken. Dat meldt Politico. Volgens het Amerikaanse nieuwsmedium gaat Patel naar Moskou en Sint-Petersburg. Details over wat er besproken wordt en of hij de Russische president Poetin zal ontmoeten zijn nog niet bekend. Als het bezoek doorgaat is het de eerste keer in ruim 13 jaar dat een FBI-directeur Rusland bezoekt. Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere twee jaar worden gehouden. Padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi omringd door glas en hekwerk. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt vanmiddag 20 tot lokaal 25 graden. Vanavond meer bewolking en later een buitje. Morgen kans op neerslag en wat koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JudithNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Op de Lange Kerkdam in Wassenaar heeft gisteravond rond 11 uur een ongeval plaatsgevonden door een overstekende egel. De voorste auto verklaarde dat hij voor het dier moest afremmen, waardoor de kopstaartbotsing plaatsvond. De bestuurder van de achteropkomende auto kon niet meer op tijd stoppen en botste achterop de voorste auto. De achterste auto raakte daarbij beschadigd aan de voorzijde en door de klap werden de airbags geactiveerd. De bestuurder van de achterste auto is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De voorste auto liep, voor zover zichtbaar, geen schade op. De gemeente Leiden-Dorp controleert deze en volgende maand bomen die mogelijk dood of ernstig aangetast zijn. Bomen die een risico vormen voor de omgeving worden gekapt. Voor iedere gekapte boom geldt een herplantplicht. Tijdens de inspecties krijgen bomen die dood of ernstig ziek lijken een oranje stip op de stam. Vervolgens beoordeelt de gemeente of de boom een gevaar oplevert voor de omgeving. Volgens de gemeente wordt voor iedere gekapte boom een nieuwe boom teruggeplant. Wanneer dat gebeurt is afhankelijk van het plantseizoen. Inwoners kunnen de gemeente helpen door dode of slecht ogende bomen zonder oranje markering te melden via onder andere de Zogemeld-app. En de Zoeterwoudse burgemeester Carla Breuer is vanmiddag de gast in de middagshow van Centraal Plus. Vanaf 4 uur schrijft zij aan voor een kennismakingsinterview. Ze zal daarbij ook vragen van luisteraars beantwoorden. Het afscheidsinterview met haar voorganger Fred van Tricht is vanavond te zien bij Centraal Plus. Vanaf 6 uur wordt het interview ieder uur uitgezonden op tv en is online te zien via centraalplus.nl. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af en het is droog. Er staat een zwakke tot matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 22 graden.
2: Dit is Helene Geest van de ANWB. Op de A12 Den Haag-Utrecht staat bij Zevenhuizen een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Er is daar maar één rijstrook open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: gezellige jaarmarkt en 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl. Dit is JuleTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij rellen in Bologna zijn afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie. Na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond, die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en dat leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Premier Meloni heeft het geweld tegen de agenten veroordeeld, maar wil ook een grondig onderzoek naar wat er tijdens de arrestatie van de man is gebeurd. Goederen uit de door Israël bezette Palestijnse gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en ook op de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. In de binnenstad van Roermond staat een monumentale stadsvilla in brand. Volgens de veiligheidsregio is het een zeer grote brand. Het pand is grotendeels van hout en de brand kan snel overslaan naar panden ernaast, zegt de brandweer. Er komt veel rook vrij. De hulpdiensten vragen mensen in het centrum van Roermond om ramen en deuren te sluiten. De Europese kampioenschappen padel worden volgend jaar in Nederland gehouden. De speelsteden worden later bekendgemaakt. Spanje, Portugal en Duitsland waren de andere gegadigden voor de organisatie van de EK, die iedere 2 jaar worden gehouden. Het padel is een soort combinatie van tennis en squash. Het wordt gespeeld in een padelkooi, omringd door glas en hekwerk. Het weer, flinke zonnige periode, met een vooral aan zee stevige noordwestenwind, is het 21 graden aan de kust tot 24 graden landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. En morgenmiddag vrijwel droog bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JuleTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: De hoofdpunten van het nieuws van Centraal Plus, ik ben Rudo Slappendel. Op de Lange Kerkdam in Wassenaar heeft gisteravond rond 11 uur een ongeval plaatsgevonden door een overstekende egel. De voorste auto verklaarde dat hij voor het dier moest afremmen, waardoor de kopstaartbotsing plaatsvond. De bestuurder van de achteropkomende auto kon niet meer op tijd stoppen en botste achterop de voorste auto. De achterste auto raakte daarbij beschadigd aan de voorzijde en door de klap werden de airbags geactiveerd. De bestuurder van de achterste auto is door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De voorste auto liep, voor zover zichtbaar, geen schade op. De gemeente Leiden-Dorp controleert deze en volgende maand bomen die mogelijk dood of ernstig aangetast zijn. Bomen die een risico vormen voor de omgeving worden gekapt. Voor iedere gekapte boom geldt een herplantplicht. Tijdens de inspecties krijgen bomen die dood of ernstig ziek lijken een oranje stip op de stam. Vervolgens beoordeelt de gemeente of de boom een gevaar oplevert voor de omgeving. Volgens de gemeente wordt voor iedere gekapte boom een nieuwe boom teruggeplant. Wanneer dat gebeurt is afhankelijk van het plantseizoen. Inwoners kunnen de gemeente helpen door dode of slecht ogende bomen zonder oranje markering te melden via onder andere de Zogemeld-app. En de Zoeterwoudse burgemeester Carla Breuer is vanmiddag de gast in de middagshow van Centraal Plus. Vanaf 4 uur schrijft zij aan voor een kennismakingsinterview. Ze zal daarbij ook vragen van luisteraars beantwoorden. Het afscheidsinterview met haar voorganger Fred van Tricht is vanavond te zien bij Centraal Plus. Vanaf 6 uur wordt het interview ieder uur uitgezonden op tv en is online te zien via centraalplus.nl. En dat was het. Meer nieuws vind je online op onze website centraalplus.nl, de app en de socials. En dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vandaag af en het is droog. Er staat een zwakke tot matige wind vanuit het noorden tot noordwesten. En in de Leidse regio en Wassenaar ligt de temperatuur vandaag rond de 22 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: concept.
1: Unity Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
2: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
1: Unity Now on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
3: Zoeterwoude bestaat 750 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
4: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Een Russisch oorlogsschip heeft een schietoefening uitgevoerd in het kanaal op zo'n 70 kilometer van de Britse kust. Kort voor de oefening kondigde het schip aan dat het met scherp zou gaan schieten en vroeg het een Brits patrouilleschip in de buurt om afstand te houden. Dit soort oefeningen op internationale wateren is legaal als de juiste waarschuwingen maar worden gegeven. De Britse marine en een Frans militair vliegtuig hielden het Russische schip in de gaten bij de oefening. Bij rellen in Bologna zijn de afgelopen nacht tientallen agenten gewond geraakt. Demonstranten raakten in de Italiaanse stad slaags met de politie na ophef over de dood van een man met een Marokkaanse achtergrond die zondag werd gearresteerd. De video waarin agenten hem op de grond dwongen en hij om hulp riep, ging viral en leidde tot veel woede. Volgens Italiaanse media gingen de rellen tot diep in de nacht door. Goederen uit de door Israël bezette gebieden mogen vanaf 22 september niet meer worden geïmporteerd. De Tweede Kamer vroeg vorig jaar al om een verbod op de invoer en doorvoer van spullen uit illegale nederzettingen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft het verbod vandaag aangekondigd. De bouw van nederzettingen op de westelijke Jordaanoever en de Golanhoogte is in strijd met het internationaal recht. Luchtvaartmaatschappij Swiss heeft 2 piloten geschorst die de avond voor hun vlucht in mei dronken waren. Andere bemanningsleden waarschuwden dat de 2 duidelijk onder invloed waren op een veel later tijdstip dan toegestaan. Volgens de regels mogen piloten en cabinepersoneel zeker 8 uur voor een dienst begint niet meer drinken. Maar veel luchtvaartbedrijven hanteren een grens van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking. Kans op een buitje. Minima vannacht tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 richting Breda en dat merk je tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Reken 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Voorschoten maakt zich op voor de Voorschotense paardendagen komend weekend. De organisatie is klaar voor 3 dagen met de traditionele paardenmarkt, de jaarmarkt, live muziek, de korte baandraverij en de kermis die woensdag al opent. Op zaterdagochtend worden ongeveer 65 tot 70 paarden verwacht. Nieuw dit jaar is een kunstschilder die tijdens de paardenmarkt een schilderij maakt dat later in Voorschoten wordt geëxposeerd. Ook de gerestaureerde dorpspomp is weer in gebruik. De gemeente Leiderdorp controleert deze maand en volgende maand bomen die mogelijk dood of ernstig ziek zijn. Bomen die een gevaar vormen voor de omgeving worden gekapt. Verdachte bomen krijgen eerst een oranje stip, waarna wordt beoordeeld of een kapvergunning nodig is. Volgens de gemeente wordt voor iedere gekapte boom een nieuwe boom teruggeplant. Wanneer dat gebeurt hangt af van het plantseizoen. Inwoners kunnen dode of slecht ogende bomen zonder oranje markering melden via de zogemeld app of de gemeentelijke meldingspagina. Tijdens de zomervakantie zijn in de Oude Sterrenwacht in Leiden weer zomerrondleidingen te volgen. Bezoekers kunnen historische telescopen bekijken en meer leren over het gebouw en de geschiedenis van de sterrenkunde. De rondleidingen zijn tot en met 30 augustus. Op woensdag tot en met zondag zijn er inlooprondleidingen. En op woensdag is er een uitgebreide rondleiding door het hoofdgebouw, waarbij bezoekers ook door een historische telescoop kunnen kijken. Op vrijdag is er een speciale rondleiding voor kinderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Wolkenvelden, maar ook geregeld zon. Het blijft verder droog. De wind komt uit noord tot noordwest en is zwak tot matig. In de regio is het 21 of 22 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A16 richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en Afrit Dordrecht Centrum doe je er 15 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op het schip dat al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. De afgelopen jaren waren steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Er zijn van de gevaarlijkste routes. De man die 12 slagerijen bedreigde in Groningen en Drenthe is veroordeeld tot 15 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk. Volgens het OM is de man een radicale dierenactivist. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij met een kapmes langskomen en iedereen doden. Het OM eiste 4 jaar cel voor terrorisme, maar de rechter ging daar niet in mee. De man is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Hij hoeft niet de cel in omdat hij zijn straf al in voorarrest heeft uitgezeten. Ook krijgt hij professionele begeleiding. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Twee piloten die de avond voor hun vlucht nog hadden gedronken zijn door luchtvaartmaatschappij Swiss geschorst. Ze waren de avond voor hun vlucht dronken geworden, vertelden andere bemanningsleden. Volgens de regels moeten piloten minimaal 8 uur voor de vlucht nuchter blijven. Sommige maatschappijen houden een grens aan van 24 uur. Het weer, flinke zonnige periode. Met een vooral aan zee stevige noordwestenwind is het 21 graden aan de kust tot 24 graden land in maart. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een buitje. Minima tussen 12 en 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In de regio West begint het langzaamaan drukker te worden en dat merk je op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Tussen Rijswijk, Plaspoelpolder en Knopend Ketelplein doe je er 5 tot 10 minuten langer over. Op de A16 richting Breda is het erg druk tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. Het rijdt langzaam over 10 kilometer met 15 minuten oponthoud. Tot slot de A20, de Gouda richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delftse Haven doe je er 5 tot 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Voorschoten maakt zich op voor de Voorschotense paardendagen komend weekend. De organisatie is klaar voor 3 dagen met de traditionele paardenmarkt, de jaarmarkt, live muziek, de korte baandraverij en de kermis die woensdag al opent. Op zaterdagochtend worden ongeveer 65 tot 70 paarden verwacht. Nieuw dit jaar is een kunstschilder die tijdens de paardenmarkt een schilderij

0: maakt dat later in Voorschoten wordt geëxposeerd. Ook de gerestaureerde dorpspomp is weer in gebruik. De gemeente Leiderdorp controleert deze maand en volgende maand bomen die mogelijk dood of ernstig ziek zijn. Bomen die een gevaar vormen voor de omgeving worden gekapt. Verdachte bomen krijgen eerst een oranje stip, waarna wordt beoordeeld of een kapvergunning nodig is. Volgens de gemeente wordt voor iedere gekapte boom een nieuwe boom teruggeplant. Wanneer dat gebeurt hangt af van het plantseizoen. Inwoners kunnen dode of slecht ogende bomen zonder oranje markering melden via de zogemeld app of de gemeentelijke meldingspagina. Tijdens de zomervakantie zijn in de Oude Sterrenwacht in Leiden weer zomerrondleidingen te volgen. Bezoekers kunnen historische telescopen bekijken en meer leren over het gebouw en de geschiedenis van de sterrenkunde. De rondleidingen zijn tot en met 30 augustus. Op woensdag tot en met zondag zijn er inlooprondleidingen. En op woensdag is er een uitgebreide rondleiding door het hoofdgebouw, waarbij bezoekers ook door een historische telescoop kunnen kijken. Op vrijdag is er een speciale rondleiding voor kinderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Wolkenvelden, maar ook geregeld zon. Het blijft verder droog. De wind komt uit noord tot noordwest en is zwak tot matig. In de regio is het 21 of 22 graden.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het is onder andere druk op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoogmade en Leidschendam betekent dat 5 tot 10 minuten oponthoud. En op de A16 richting Breda is het druk tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 7 kilometer met 15 minuten oponthoud. De A16 richting Breda, ook tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum beland je in de file. Reken hier op 15 tot 20 minuten extra. En tot slot de A20 richting Hoek van Holland. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Rotterdam-Delfshaven doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: 250 jaar. Dat vieren we het hele jaar. Met als hoogtepunt de feestweek van 29 augustus tot en met 2 september. We starten zaterdag met een gezellige jaarmarkt. En 's avonds een groot feest in de Klaverhal. Benieuwd naar de rest van de week? Of kaarten voor het feest bestellen? Kijk op zoeterwoude750.nl.
1: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De overleden Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. De 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op de beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. Op een vluchtelingenboot voor de kust van Mauritanië zijn 143 doden gevonden. Op de boot, die al 25 dagen op zee dreef, zaten nog 38 overlevenden. Of de doden waren omgekomen van de honger of door verdrinking is niet helemaal duidelijk. Afgelopen jaren wagen steeds meer migranten de overtocht van West-Afrika naar de Canarische eilanden. Het is een van de gevaarlijkste routes. Volgens de UNHCR zijn dit jaar bij reddingsoperaties al meer dan 2100 migranten gered. De politie heeft de servers van porno-site Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. Servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. Een radicale dierenactivist die 12 slagerijen in Groningen en Drenthe bedreigde, is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding, hij is verslaafd aan wiet en gamen en heeft ADHD en autisme. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Het weer geregeld zon, aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking, kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat nu 80 kilometer file in de regio West en dat merk je onder andere op de A16 richting Breda, tussen afrit Rotterdam Centrum en afrit Dordrecht Centrum, 13 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A20 richting Gouda staat een kapotte auto tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht. Die staat op de rechte rijstrook en daarom is die afgesloten, 10 minuten extra. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland doe je er 5 tot 10 minuten langer over tussen Nieuwerkerk aan de IJssel en knooppunt Terbrechtseplein. En tot slot de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Want tussen afrit Abbenes en Leimuiden doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! De middagshow van Unity NL, dinsdag 21 juli, even na 5. Met nu Justin de Wild. Dit is Cheerio.

0: Het is dat liedje dat nog steeds door iedereen kei en keihard wordt meegezongen. Justin de Wild en Cheerio. En ook staat hij natuurlijk genoteerd in de Unity NL Top 25. Het is dinsdag 21 juli en ik heet je van harte welkom. De middagshow is officieel begonnen met bezoek vanuit Emmen. Nou ja, daar komt hij eigenlijk vandaan. Koevoorde, dat is zijn woonplaats. En ligt dan weer in Drenthe. Het is Tinus van der Weijden. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Hoe is het met jou?
1: Ja, hartstikke goed. Dank je.
0: Drukke dag gehad vandaag?
1: Ja, hele drukke dag. Tijdje onderweg geweest om hier te komen natuurlijk. Dus ja, dat is lekker druk vandaag.
0: En waar bestond die dag dan uit? Waar bestaan sowieso jouw dagen uit als we niet op het podium staan?
1: Nou, ik begin 's morgens bij ons op de zaak. Ik heb een metaalrecyclingbedrijf in Koevoorde. En zoals vandaag ben ik onderweg geweest bij klanten op bezoek. En heb ik zo mijn route een beetje gemaakt om hier terecht te komen.
0: Oké, betekent dat dan dat jij door het complete land zit? Of met name een beetje het noorden van Nederland?
1: Eigenlijk het hele land wel, ook het buitenland. Dus we zitten overal.
0: En qua recyclen, waar moet ik een beetje aan denken? Wat wordt er vooral gerecycled en hoe veranderd is die wereld dan in de afgelopen jaren?
1: Nou, wij recyclen heel veel koperkabels. Daar hebben wij machines voor, door het klein te malen en daar het zware van het lichte metaal te scheiden. Maar ook het aluminium doen we heel veel klaarmaken voor vliegtuigindustrie bijvoorbeeld. Dus alle smelterijen, wij leveren aan de smelterijen. Dus het is wel heel erg veranderd, alles op kwaliteiten.
0: Ja.
1: Heel belangrijk geworden.
0: Dus. En altijd druk, er is altijd werk lijkt mij.
1: Ja, altijd werk.
0: Nou, dat is wel positief. Nu midden in de zomer van 2026. Heb je nog ergens voor jezelf wat tijd vrij kunnen plannen voor een vakantie?
1: Ja, heel toevallig ga ik volgende week op vakantie. 2 weekjes. En dan gaan we lekker genieten. Lekker niks doen.
0: Dus. Lekker. Waar gaat de reis naartoe?
1: Je gaat naar Spanje. Naar Torremolinos.
0: En ga je daar dan echt voor de rust heen? Of zeg je toch ook wel een beetje optreden? Een beetje gezelligheid?
1: We gaan deze keer echt voor de rust.
0: Ja. Gewoon niks doen.
1: Gewoon niks doen. Lekker relaxen, zwemmen.
0: Nou, is toch ook lekker?
1: Ja, zeker. Heel lekker.
0: Eigenlijk een beetje bijkomen van een hectische periode. Hey, de afgelopen jaren, je hebt heel veel liedjes uitgebracht. Wat is, denk jij, tot op heden de grootste hit geweest?
1: Als ik de cijfertjes bekijk, is het wel Een Meisje voor Altijd.
0: Mm-hmm.
1: Zelf vind ik Ik Wil Niet Weten Hoe Het Is van Willem Bad. Die heb ik gecoverd. Die vind ik ook heel leuk.
0: Ja.
1: En ja, op dit moment gaat Luna, mijn nieuwe single, gaat wel heel goed. Dus.
0: En hoe moeten we dan een beetje jouw sound in een hokje kunnen plaatsen? Is het altijd volks of doe je wel eens een uitstapje?
1: Ja, ik probeer wel eens een keer wat anders. Ik heb ook een liedje voor mijn kleinkind gemaakt. Dat is weer een hele andere kant op natuurlijk. Maar we proberen het wel een beetje volks te houden, zodat iedereen het ook een beetje aanspreekt, leuk vindt.
0: Ja, moet vooral gezellig zijn.
1: Ja.
0: En qua optredens, is er een optreden in al die jaren dat je bezig bent waarvan je zegt, ja, dit is wel het hoogtepunt geweest uit mijn carrière?
1: Nee, dat zou ik zo niet weten. Echt niet.
0: Ja, niet een bepaald podium, een bepaald evenement of een bepaalde feesttent of kermis waar je gestaan hebt waarvan je zegt, ja, dit was echt uniek.
1: Nee, eigenlijk niet alleen bij mijn eigen bruiloft. 12,5-jarige bruiloft van ons. Dat vond ik wel het leukste wat ik gedaan heb. Maar voor de rest, nee, eigenlijk niet.
0: Eigenlijk gewoon veel de studio in, veel liedjes maken, ja. Uitbrengen en gewoon lekker veel optreden.
1: Ja.
0: En een paar weken geleden is Luna officieel verschenen. En over dat liedje gaan we het zo meteen uitgebreid hebben. Ook Jeffrey Heesen, Lepeltje, Lepeltje komt eraan. Liedje heeft hij uitgebracht inmiddels 2 jaar geleden. En is een liedje, noem het eventjes, een soort van vrouwvriendelijke plaat voor op het podium. Eerst hoor je Tinus van der Weijden, zijn vorige Gestolen Uren.

0: Jeffrey Heze, lepeltje, lepeltje. En Tinus van der Weijden met gestolen uren. Die hoorde je bij Unity NL. En Tinus is hier in de studio. Vandaag dus een rondje Nederland eigenlijk. Betekent dat dan vanavond weer terug naar Drenthe, naar Coevorden?
1: Ja, klopt. Ja, we rijden vanavond weer lekker rustig terug. Dus.
0: Hey, er is een nieuwe plaat uitgekomen. En wat vind jij belangrijk als jij denkt aan jouw eigen liedjes? Want jij hebt echt heel veel uitgebracht in de afgelopen jaren. Wat is nou een beetje waar we jou van zouden kunnen kennen qua handelsmerk, qua wat je zegt van, hé, maar als je dit hoort, dan is het meteen een liedje van Tinus van der Weijden.
1: Ja, dat vind ik best moeilijk uit te leggen. Maar we proberen altijd wel iets te maken waar een beetje gevoel in zit. Wat een beetje meesleept. Ik vind dat best een lastige vraag natuurlijk. Maar ik denk toch wel een beetje de swing, zeg maar. Een beetje meer tempo de laatste tijd wat we geprobeerd hebben.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat dat wel een herkenningspunt is.
0: Want met welke inspiratie of met welk doel ga jij de studio in? Wat is een beetje de opdracht aan de studio qua liedjes? Wat wil je graag uitbrengen?
1: Nou, ik wil graag uitbrengen dat als we bijvoorbeeld op een feest zijn, dat mijn muziek gedraaid wordt, als ik mijn liedjes zing, dat de mensen lekker meedoen. En daar gaat mij het eigenlijk om.
0: En dan een uitgebreid repertoire. Zoveel mogelijk ook van jezelf zingen en dat bekendmaken bij het grote publiek.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. Ik zing natuurlijk ook heel veel liedjes van andere mensen. Maar ik probeer steeds meer mijn eigen repertoire te doen. En dat lukt de laatste tijd aardig. Dus.
0: Ja, de liedjes worden aangevraagd en de boekingen gaan goed.
1: Ja, gelukkig.
0: En wat is dan waarvan je zegt, het meest bekende liedje, dat heb je net eigenlijk al gezegd, maar qua, als jij op het podium staat waarvan je zegt, als ik dit doe, dan krijg ik echt gewoon zo'n dansvloer meteen vol.
1: Dit is toch wel het nummer van Willem Bart. Ik wil niet weten hoe het is. Die doet het gewoon altijd heel erg goed.
0: Ja. Gewoon altijd bekend. En nog steeds jammer dat hij gestopt is met zingen.
1: Ja, heel jammer.
0: Want die beste man die heeft echt een waanzinnig repertoire achtergelaten.
1: Ja, heel mooi.
0: En wanneer besloot je dan voor jezelf van, oké, dan wil ik ook wel een keertje een liedje van Willem opnemen?
1: Het kwam eigenlijk heel erg toevallig. Willem was gestopt. En een tijdje daarna kreeg ik een berichtje van Frank en Satine. Ik heb het leuks voor je. En toen stuurde Frank de demo naar me toe. Ik zei, dat is hartstikke leuk. Dus echt mooi up-tempo. Het is gewoon echt lekker.
0: Ja, eigenlijk zo gezegd, zo gedaan. Jij noemt de naam van Frank. Dat is Frank Verkooyen, waar jij liedjes hebt opgenomen in de studio. Ja. Zijn er meerdere studio's waarvan je zegt, daar kom ik ook regelmatig over de vloer?
1: Ja, ik heb mijn eerste nummers bij Ghetto Heupink opgenomen. En die waren toen geschreven door Henny Thijssen. En daarna ben ik bij Edwin van Hoevelaken. Ik heb een tijdje gezeten.
0: Ja.
1: Veel nummers opgenomen. Toen bij Frank. En het laatste nummer is via Bakker Producties gegaan. Die is opgenomen bij Juan Richard.
0: Mm-hmm.
1: Dus ja, we proberen alles een beetje om toch mijn bepaalde sound te zoeken wie ik zoek.
0: De ultieme sound, het ultieme liedje. En waarvan je zegt van dit is echt gewoon misschien wel Tinus van der Weijden.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Luna, dat is de titel van de nieuwe single, is eigenlijk in het Spaans maan.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Waar komt die vandaan, dit liedje?
1: Ja, want er was. Ik zat een tijdje geleden met meneer Bakker van Bakker Producties. En we hadden een gesprek over de muziek. En ik zei, ik zoek eigenlijk iets met een beetje Spaans. Ik zei, dat lijkt me wel leuk. En toen is hij aan de gang gegaan. En de volgende dag had hij het liedje voor me klaar.
0: Liedje is een paar weken onderweg. Hoe gaat hij? Wat zijn de reacties? En wat merk jij op de bühne?
1: Ja, dat liedje gaat heel goed. Wordt echt overal herkend. Ik merk ook als ik hem zing dat de mensen lekker meedoen. Dus we hebben het heel goed ontvangen.
0: Gewoon weer een goede plaat om dat repertoire aan te vullen.
1: Ja, zeker weten.
0: En zeg je, de volgende gaan we dan ook weer bij Juan Richard opnemen?
1: Dat zou best kunnen. We zijn nog aan het kijken wat we gaan doen. Want we proberen dit liedje nu wel even de tijd te geven dat we niet te snel met een nieuwe komen. Dat is ook niet altijd goed.
0: Mm-hmm.
1: Dus even kijken wat er gaat gebeuren.
0: Gewoon rustig aanbouwen en kijken hoe dat dan in zijn werk gaat.
1: Ja.
0: Liedje, overal te streamen en overal te downloaden. En hij is nu te horen op de radio bij Unity NL. Start ik gewoon de verkeerde.
1: Ja,
0: dat is de vorige. Wacht eventjes. Even de juiste. Dit is hem, toch?
1: Ja.
0: Luna. Ja, overal dus te streamen en overal te downloaden. Het is de nieuwste van Tinus van der Weijden. En die hoor je nu tijdens de middagshow van Unity NL.

gisteravond nog in de Molenstraat in Nijmegen tijdens de Vierdaagse Feesten. Monique Smit. En vanuit dat optreden is ze ook maar meteen lekker op vakantie gegaan. Samen met Tim Douwsma, Dromen van elkaar. En daarvoor

0: er staan nog wel wat dingetjes op. Zoals het piratenfestijn bijvoorbeeld. Het lijkt me hartstikke leuk om dat een keer te doen.
1: Dat is helemaal booming, hebben jullie in de buurt.
0: Ja, bij ons in de buurt is dat echt wel heel groot. Ja, dat lijkt me gewoon echt leuk. Vroeger was het bij ons in de buurt. Maar sinds kort is dat niet meer in Klazienerveen. Dat is jammer. Want daar heel graag willen staan. Maar...
1: ja, dat is een soort gemis. Daar is dus een dikke vette streep doorheen getrokken.
0: Ja.
1: Maar goed, er zijn er meerdere. Dus, maar heb je dan wel eens een balletje opgegooid dat je daar graag zou willen staan? Of...
0: nou, dat moet ik eigenlijk nog doen, maar daar gaan we mee bezig.
1: Eigenlijk gewoon een keer de stoute schoenen aantrekken en kijken wat het antwoord is. Ik bedoel, nee heb je. En die ja, die kan je krijgen.
0: Nee, dat klopt. Dat is ook zo. Nou, dat komt wel goed. Daar gaan we mee bezig.
1: En qua muziek, als we bijvoorbeeld praten over samenwerkingen, eventuele duetten, heb je daar wel eens over nagedacht?
0: Daar heb ik eigenlijk nog niet over nagedacht. Maar ja, ik heb er natuurlijk wel een paar op die ik wel leuk vind. Ja, zoals Jannes zou ik wel heel leuk vinden als je dat doet. Dus ja.
1: Woont ook bij jou in de buurt?
0: Ja, nee, we kennen elkaar ook heel goed.
1: Ja.
0: Dus ja.
1: Is dan wel een soort win-win situatie eigenlijk. Hey, en qua liedjes, nou ja, er is dus heel veel uitgebracht. Heb je enig idee hoeveel singles je in totaal hebt gedaan?
0: Nou, heel toevallig weet ik dat. Want ik heb vorige week heb ik even uitgerekend. Ik heb de 15 uitgebracht en ik heb de 19 gemaakt.
1: Oké, okay, waar zijn dan die andere 4 gebleven?
0: Ja, die liggen nog in de kast.
1: Eigenlijk. Oh, die kunnen nog echt uitgebracht gaan worden?
0: Ja, nee, die komen nog uit waarschijnlijk. Ja.
1: En wat is dan zeg maar de reden dat je ze toch apart houdt? Of vind je het gewoon heel fijn om van tevoren een beetje vooruit te werken?
0: Nou, eigenlijk beide. Maar ik heb in het verleden in één keer bijvoorbeeld 3 liedjes gemaakt. En dan breng je wat uit en dan komt er iets op je pad waarvan je denkt... ja, dit is hartstikke leuk. Dan doe je eerst die. En dan, ja, dan wordt het een soort van vergeten. Je weet dat je hem hebt. Maar dan denk je, wacht even, want er komt nog weer een ander. En, ja.
1: Ja, want komen er ook vaak zeg maar berichtjes bij jou binnen van tekstschrijvers of andere studio's die met jou samen willen werken? Of dat ze dan een ideetje voor je hebben?
0: Ja, heel recent nog had iemand nog een liedje geschreven, mij gestuurd. Vind ik hartstikke leuk dat ze dat doen. Jammer genoeg was dit liedje niet echt iets voor mij. Maar dat gebeurt wel regelmatig.
1: En hoe bepaal je dat dan? Zijn er mensen ook bij jou in jouw eigen omgeving, tieners, die dan zeggen van dit moet je wel, dit moet je niet doen. Die je toch een soort van tips geven?
0: Nou, ik probeer het zelf te doen of zelf naar te luisteren. Dat vind ik zelf wel het belangrijkste. Want ja, je moet er zelf wel achter staan wat je allemaal doet.
1: Ja.
0: Ja, je moet een bepaald gevoel erbij hebben. Dat is het.
1: Keuzes maken.
0: Ja.
1: En knopen durven door te hakken.
0: Ja, klopt.
1: Jij vertelde net Een Meisje Voor Altijd. Dat is een liedje die het altijd goed doet.
0: Ja.
1: Wat is het geheim achter dat liedje?
0: Ja, ik denk dat het geheim is dat het best een oud liedje is. Vroeger van John Spencer. Het swingt, het doet. Ja, Een Meisje Voor Altijd. Ja, daar gaat het om toch?
1: Bijna iedereen kent het. Iedereen wordt er vrolijk van. En iedere man is op zoek naar dat meisje voor altijd.
0: Precies.
1: En dan ook gewoon ervan blijven houden. Jij nu 12,5 jaar, toch, zei je net?
0: Nee, wel iets langer, 27 jaar.
1: Oh, 27. Tinus van der Weijden, dit is Een Meisje Voor Altijd.
2: Ik

0: Griekse nacht van Jeroen van Zeelst. Daarvoor Joey Nicolai met Tinto de Berano. En Joey is erbij aankomende zaterdag bij Unity NL on Tour in Voorschoten tijdens de paardendagen. Ja, en ik draaide natuurlijk ook nog het liedje dat eigenlijk iedereen makkelijk mee kan zingen. Origineel lang geleden uitgebracht. En dit is dan de versie van Tinus van der Weijden met Een Meisje voor Altijd.
1: Ja. Ja,
0: heb je meerdere koffers waarvan je zegt, ja, die zou ik ook nog graag een keertje willen opnemen?
1: Ik ben nog over nadenken, dus ik ben er nog niet helemaal uit.
0: Wij zijn er te liggen nog een aantal liedjes klaar op de plank. Zijn dat echt eigen liedjes? Of?
1: Ja, zijn echt eigen liedjes.
0: En dan zelf ook wel eens in de pen geklommen om een liedje te schrijven?
1: Ja, ik heb voor heel het jaartje geleden een liedje gemaakt, Ware Liefde. Die heb ik zelf geschreven.
0: Ja.
1: Dat is het enige die ik ook zelf geschreven heb. Dus ja.
0: En hoe lang doe je daar dan gemiddeld over? Of hoe vaak denk jij van oké, nou is het leuk om de pen erbij te pakken of de telefoon wat woorden op te schrijven en daadwerkelijk een refreintje of coupletje in elkaar te draaien?
1: Nou, ik heb het idee wel vaak. Dan ga ik bezig en dan ga ik op de telefoon wat doen. En dan gaan we proberen en dan stuur ik naar Frank van Kooij om te kijken, kunnen jullie hier wat mee? Dus ja, dat gebeurt regelmatig.
0: Ja, gewoon als er wat inspiratie is, dan komt dat er zo uit.
1: Ja.
0: Hey, hoe gaat jouw week er verder uitzien eigenlijk?
1: Ja, ik ben deze hele week best heel druk op de zaak bij ons. Omdat de laatste week voor de vakantie is. Dus veel op de zaak, veel dingen regelen voor de vakantie. En dat alles lekker goed verloopt.
0: Ja, is dat dan zeg maar makkelijk om dat uit handen te geven? Of zeg je, ik blijf toch iedere dag wel even contact houden met het thuisfront om te kijken of het allemaal goed gaat?
1: Ja, ik blijf altijd elke dag contact houden. Ook als ik op vakantie ben, maakt niet uit. Ik ben altijd vol in verbinding.
0: Oké. Dus ja. Aan de ene kant genieten, aan de andere kant altijd dat ene oogje dus in het cel.
1: Ja, ja.
0: Hey, mochten nou de luisteraars van Unity NL zoiets hebben, Tinus van der Weijden, daar willen we veel meer van weten. Waar ben jij allemaal het meest actief op de socials?
1: Ja, op dit moment veel op TikTok, Facebook, Instagram en allemaal onder mijn naam Tinus van der Weijden. Dus ja, ze kunnen me overal vinden.
0: Ik vond het tof dat je er was vandaag.
1: Ja, dankjewel, super, ik ben er blij mee.
0: De foto die kan je terugvinden van Tinus van der Weijden via de social media van Unity NL, via Instagram en Facebook. Daar kan je ons terugvinden en dus die foto. Ik ga nog één plaat voor je draaien, dat is Zigeunerbloed.
1: Ja,
0: super. Wat is de link met dat liedje?
1: Ja, dat is de link met dat liedje is dat. Dat is het enige liedje wat ik via Jannes heb uitgebracht, bij Jannes Producties.
0: Ja.
1: En die was ook bij Frank van Kooij opgenomen. Dus gewoon een lekker liedje.
0: Gewoon een goede plaat.
1: Een goede plaat.
0: Ik zou zeggen, maak er een mooie vakantie van.
1: Dankjewel.
0: Een hele goede reis terug naar Coevorde. En heel graag tot de volgende keer.
1: Ja, dankjewel man.
0: Het is de middagshow van Unity NL. Rousseau en Mart Hoogkamer pakt mij na Tinus van der Weijden. Dit is Zigeunerbloed.

0: pakt mij.
1: Ja, toffe samenwerking. Rousseau met Mart Hoogkamer en de Amsterdamse Zomer pakt mij. Die hoorde je bij Unity NL. En daarvoor ook nog Tinus van der Weijden met Zigeunerbloed. Tinus die was hier in de studio. En zijn foto vind je dus online op Instagram en Facebook. Daar heten we UnityNL.nl. En die is nu vlug de auto in, want hij moet weer helemaal naar Coevorden. En dat ligt dus in Drenthe. Het is de middagshow met Sonso Basili. La Bamba komt eraan. Eerst hoor je Laten We Vergeten. Dit is Xerxes.

La Bamba van Zonzo Basili en Xerxes met Laten We Vergeten op de radiozender met alleen maar muziek van eigen bodem, Unity NL. Met nu Afro Bros en Sean West. Jij bent alles. Hey,

Momenteel genoteerd in de top 25 van Unity NL met In de Boeken. Dus ja, dat liedje gaat letterlijk de boeken in. Raymond Hermans. En ook Afro Bros, de nieuwste met Sean Biss, Billy Dans en Monk. Die heet Jij Bent Alles. Die hoorde je aan het einde van de middagshow. Morgen een nieuwe middagshow vanaf 5 uur. En hierna 6 uur zometeen de beste muziek non-stop van eigen bodem. En ben je benieuwd wie er morgen in de studio zit? Check het dan even op onze eigen website. De complete artiestenagenda via unitynl.nl. Voor nu, eet smakelijk, maak er een mooie avond van. En dit is Dean Saunders, Meisje van de Reis. Yes, wat

0: Unity in Elwoon Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity in Elwoon Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl.
2: Los Cosmos gaat los. Authentieke Spaanse tapas en onbeperkt genieten. Nog nooit vertoond in Nederland. Zondag tot en met donderdag voor maar 29,50. Vrijdag en zaterdag 34,50. Reserveer snel, want vol is echt vol. Kijk nu op loscosmos.nl.
0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
3: Met het NOS-journaal. De man die vastzat voor doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. De gedode Britse politica Anne Widdecombe is door haar belager 21 keer met een mes op haar hoofd, met een hamer op haar hoofd geslagen. Dat blijkt uit beelden van bewakingscamera's. 78-jarige Widdecombe werd begin deze maand doodgevonden in haar huis in het zuidwesten van Engeland. Na een paar dagen werd de 28-jarige verdachte opgepakt. Op beveiligingsbeelden is volgens de aanklagers te zien dat hij de woning van Widdecombe binnenging, haar wilde beroven en haar met een hamer zwaar mishandelde. De politie heeft nog geen idee over zijn motief. De politie heeft de servers van pornosite Motherless in beslag genomen. Dat gebeurde bij hostingbedrijven waar de servers stonden, in Steenbergen, Rotterdam en Amsterdam. Er loopt een onderzoek naar beelden van mogelijk seksueel misbruik die op de site te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en misbruikbeelden van gedrogeerde vrouwen. De servers worden onderzocht in samenwerking met Europol. Er is tijdens de invallen vandaag niemand gearresteerd. De Turkse politicus Özgür Özel begint een nieuwe partij. Dat heeft hij bekendgemaakt in zijn afscheidsspeech in het parlement. Özel werd afgezet als leider van de CHP, de grootste oppositiepartij van het land. Daarom spreekt hij van een pijnlijk maar onvermijdelijk vertrek. De naam van de nieuwe oppositiepartij is nog niet bekend. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Aan zee kan het flink waaien. Het is 21 graden aan de kust tot 24 landinwaarts. Vanavond, vannacht en morgenochtend meer bewolking en kans op een bui. Minima tussen de 12 en de 17 graden. Morgenmiddag ook kans op regen. Dan bij 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar meerdere files vallen nog op. En dat is onder andere de A4 richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hoogvliet en knooppunt Ketelplein. Het rijdt langzaam over 17 kilometer met 20 minuten vertraging. Op de A12 richting Utrecht beland je in de file tussen Zevenhuizen en Gouda. En dat komt allemaal door een ongeluk. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging 10 tot 15 minuten. De A16 richting Breda. Het is druk tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 10 kilometer met 20 minuutjes op onthoud. De A20, Hoek van Holland richting Gouda. Het is druk tussen Rotterdam-Prins Alexander en knooppunt Gouwe. Je doet er 30 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Wonink. Voorschoten maakt zich op voor de Voorschotense paardendagen komend weekend. De organisatie is klaar voor 3 dagen met de traditionele paardenmarkt, de jaarmarkt, live muziek, de korte baandraverij en de kermis die woensdag al opent. Op zaterdagochtend worden ongeveer 65 tot 70 paarden verwacht. Nieuw dit jaar is een kunstschilder die tijdens de paardenmarkt een schilderij maakt dat later in Voorschoten wordt geëxposeerd. Ook de gerestaureerde dorpspomp is weer in gebruik. De gemeente Leiderdorp controleert deze maand en volgende maand bomen die mogelijk dood of ernstig ziek zijn. Bomen die een gevaar vormen voor de omgeving worden gekapt. Verdachte bomen krijgen eerst een oranje stip, waarna wordt beoordeeld of een kapvergunning nodig is. Volgens de gemeente wordt voor iedere gekapte boom een nieuwe boom teruggeplant. Wanneer dat gebeurt hangt af van het plantseizoen. Inwoners kunnen dode of slecht ogende bomen zonder oranje markering melden via de zogemeld app of de gemeentelijke meldingspagina. Tijdens de zomervakantie zijn in de Oude Sterrenwacht in Leiden weer zomerrondleidingen te volgen. Bezoekers kunnen historische telescopen bekijken en meer leren over het gebouw en de geschiedenis van de sterrenkunde. De rondleidingen zijn tot en met 30 augustus. Op woensdag tot en met zondag zijn er inlooprondleidingen. En op woensdag is er een uitgebreide rondleiding door het hoofdgebouw, waarbij bezoekers ook door een historische telescoop kunnen kijken. Op vrijdag is er een speciale rondleiding voor kinderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Wolkenvelden, maar ook geregeld zon. Het blijft verder droog. De wind komt uit noord tot noordwest en is zwak tot matig. In de regio is het 21 of 22 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt onder andere nog langzaam op de A12 Den Haag richting Utrecht. Want tussen Zevenhuizen en Gouda is een ongeluk gebeurd. Hierdoor is de rechterrijstrook dicht en je vertraging 10 minuten. De A16 richting Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. 7 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En op diezelfde A16 richting Breda staat het ook even vast tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum. 11 kilometer met 20 minuutjes vertraging. Tot slot de A20, Hoek van Holland richting Gouda, tussen Rotterdam Prins Alexander en knooppunt Gouwen, 8 kilometer met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: concept.
1: Unit Here Now on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
0: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
1: Unit Here Now on Tour. Zaterdag 25 juni vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Corné. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unit Here Now. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. De mensen wordt verzocht de dode vogels niet zelf op te ruimen. Bij invallen op verschillende plekken in Nederland heeft de politie vandaag servers in beslag genomen van de pornosite Motherless. De site wordt onderzocht vanwege misbruikbeelden die erop te zien waren. Het zou gaan om kinderporno en beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut voor op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Nog één file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten in de regio West. En dat is de A16 richting Breda. Tussen Rotterdam-Feyenoord en afrit Dordrecht Centrum rijdt het langzaam over 9 kilometer met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

Puntje Regio op Unity NL. Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen maar Unity NL regio hits. Rondje Regio.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Mark Vondink. Voorschoten maakt zich op voor de Voorschotense paardendagen komend weekend. De organisatie is klaar voor 3 dagen met de traditionele paardenmarkt, de jaarmarkt, live muziek, de korte baandraverij en de kermis die woensdag al opent. Op zaterdagochtend worden ongeveer 65 tot 70 paarden verwacht. Nieuw dit jaar is een kunstschilder die tijdens de paardenmarkt een schilderij maakt dat later in Voorschoten wordt geëxposeerd. Ook de gerestaureerde dorpspomp is weer in gebruik. De gemeente Leiderdorp controleert deze maand en volgende maand bomen die mogelijk dood of ernstig ziek zijn. Bomen die een gevaar vormen voor de omgeving worden gekapt. Verdachte bomen krijgen eerst een oranje stip, waarna wordt beoordeeld of een kapvergunning nodig is. Volgens de gemeente wordt voor iedere gekapte boom een nieuwe boom teruggeplant. Wanneer dat gebeurt hangt af van het plantseizoen. Inwoners kunnen dode of slecht ogende bomen zonder oranje markering melden via de zogemeld app of de gemeentelijke meldingspagina. Tijdens de zomervakantie zijn in de Oude Sterrenwacht in Leiden weer zomerrondleidingen te volgen. Bezoekers kunnen historische telescopen bekijken en meer leren over het gebouw en de geschiedenis van de sterrenkunde. De rondleidingen zijn tot en met 30 augustus. Op woensdag tot en met zondag zijn er inlooprondleidingen. En op woensdag is er een uitgebreide rondleiding door het hoofdgebouw, waarbij bezoekers ook door een historische telescoop kunnen kijken. Op vrijdag is er een speciale rondleiding voor kinderen. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site en de socials. En dan nog het weer. Wolkenvelden, maar ook geregeld zon. Het blijft verder droog. De wind komt uit noord tot noordwest en is zwak tot matig. In de regio is het 21 of 22 graden.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Unity NL on Tour komt naar de Voorschotense Paardendagen. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Met optredens van onder andere Fons Veuring, Pascal Redeker, Mick Harren, Vincent, Ray Benjamin, Wendy van Hout en Danny Ponsen.
1: Dus ik blijf nog even hier. Er is een feestje.
0: Unity NL on Tour. Zaterdag 25 juli vanaf 19:30. Op de Voorstraat voor Tante Bet en Café Cornet. De toegang is gratis. Kijk voor meer info op unitynl.nl. Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een conducteur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Bij twee dode watervogels in Wormerland in de Zaanstreek is een zeer besmettelijke variant van vogelgriep vastgesteld. In de gemeente zijn de afgelopen dagen tientallen dode watervogels gevonden. Volgens de gemeente is er een kleine kans dat mensen besmet raken met de vogelgriep, maar vraagt wel om extra alertheid bij inwoners en dierenbezitters. Bij een zeilwedstrijd in Friesland zijn vandaag drie aanvaringen geweest. Bij de finish van het Skutje Sielen voeren drie keer deelnemende schepen op elkaar. Bij een van de aanvaringen raakte een bemanningslid gewond aan haar voet. De finish was in een smalle sloot, waardoor de schepen dicht op elkaar zaten. Hoe groot de schade aan de betrokken skutjes is, is nog niet bekend. Ali B. treedt weer op. De veroordeelde rapper is geboekt als spreker op een netwerkbijeenkomst in Vinkeveen. Daar spreekt hij over ondernemerschap en doorbreken. Ali B. werd begin mei veroordeeld tot 3 jaar cel voor 2 verkrachtingen. B. is naar de Hoge Raad gestapt en mag de procedure in vrijheid afwachten. Het is de veroordeelde B. niet verboden om weer op een podium te staan. Wel laat de advocaat van een van zijn slachtoffers via RTL Boulevard weten dat zijn cliënt er verontwaardigd over is. Het weer, het is nog lang zonnig vanavond. Vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt vannacht af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Ook vandaag zijn in India weer duizenden jongeren de straat opgegaan om het aftreden van de minister van Onderwijs te eisen. Oppositieleider Rahul Gandhi deed ook mee aan het protest in de hoofdstad New Delhi, maar werd door de politie afgevoerd. De demonstranten eisen al bijna een maand het aftreden van de onderwijsminister. Aanleiding is fraude met een toelatingsexamen voor medische opleidingen. Toen de uitslagen daarvan waren uitgelekt, moesten miljoenen studenten hun examen opnieuw doen. Gisteren gingen ook duizenden mensen de straat op. Toen raakten veel studenten slaags met de politie. Meerdere betogers raakten daarbij gewond. De man van 45, die ervan verdacht werd in de buurt van Hamburg 6 mensen te hebben doodgeschoten, heeft in zijn cel een einde aan zijn leven gemaakt. Hij opende eind vorige maand het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in Noord-Duitsland. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. Een radicale dierenactivist die slagerijen bedreigde is veroordeeld tot 15 maanden cel. Hij eiste dat de slagerijen zouden sluiten, anders zou hij langskomen met een kapmes en iedereen doden. De man krijgt professionele begeleiding. Zijn celstraf heeft hij in voorarrest al uitgezeten. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. De grootste oppositiepartij wil het voorstel alleen steunen als de maatregel de horeca niet te veel schaadt. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

donker van de straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten, lang geleden dat hij echt

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. In India zijn ook vandaag duizenden jongeren de straat op gegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. De man die vastzit voor het doden van 6 mensen in Duitsland is doodgevonden in zijn cel. Volgens de autoriteiten wijst alles op zelfdoding. Vorige maand opende een schutter het vuur in een opvanglocatie voor vrouwen en kinderen in de buurt van Hamburg. Hij was daar voor een gesprek over de voogdij van zijn dochter. 6 medewerkers van de opvang kwamen om het leven. De 45-jarige verdachte werd na een achtervolging opgepakt en zat vast in afwachting van een rechtszaak. Remco Evenepoel heeft de tijdrit op dag 16 van de Tour de France gewonnen. De Belgische wereldkampioen tijdrijden was 28 seconden sneller dan nummer 2 Tadej Pogacar. De gele trui van Pogacar kwam niet in gevaar. In het algemeen klassement heeft de Sloveen nog altijd zo'n 4,5 minuut op de nummer 2 Evenepoel. De nummer 5 van het klassement, de Duitser Florian Lipovic, ging in een bocht onderuit en moest opgeven. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag is er vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
2: Het is te laat om nog te denken. Veel te vroeg om weg te gaan.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. Dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. In Nijmegen is een gewonde gevallen bij een schietpartij. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er is nog niets bekend over de verwondingen van het slachtoffer. Diegene is wel naar het ziekenhuis gebracht. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. Spanje wil roken op het terras verbieden. De minister van Volksgezondheid stelt voor om het rookverbod uit te breiden naar terrassen van de horeca, sportaccommodaties, zwembaden en andere openbare plekken. Ook moeten vapes en andere rookproducten aan dezelfde regels voldoen als gewone sigaretten. De Spaanse horecabranche is tegen de nieuwe plannen. De wet moet nog langs het parlement. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en er kan een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen is het eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: Jinek.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die vanavond in Nijmegen werd neergeschoten is aan zijn verwondingen overleden. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. De plaats waar de schoten werden gelost is afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky heeft ook de commandant der strijdkrachten van het leger ontslagen. Zelensky geeft geen reden op voor het wegsturen van Oleksandr Sirski. De president ontsloeg onlangs ook de populaire defensieminister Fedorov. En dat leidde tot verzet onder Oekraïners. Meerdere mensen eisten ook het aftreden van Sirski. De legerleider en de defensieminister zouden een conflict hebben gehad. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt om sociale media te gebruiken. Daarbij is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat bij de start van het nieuwe schooljaar in september. De wet verplicht sociale media platforms om de leeftijd van gebruikers te controleren en ze de toegang te ontzeggen als ze te jong zijn. De nieuwe wet regelt ook een verbod op het gebruik van mobiele telefoons op middelbare scholen. Een dergelijk verbod geldt in Frankrijk al voor basisscholen. In Duitsland wordt het verboden om alcohol te drinken op treinstations. Volgens spoorbedrijf Deutsche Bahn zijn er steeds meer geweldsincidenten richting het personeel. Deels zijn die drankgerelateerd. Het verbod gaat in fases in en moet half oktober overal van kracht zijn. Het weer, vannacht wordt het bewolkt en kan er een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen. Later in de middag vaker zon. Het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. De schietpartij gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden gelost werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Alexander Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. In India zijn ook afgelopen dag duizenden jongeren de straat opgegaan. Ze eisen het aftreden van de onderwijsminister na een examenfraude, waardoor miljoenen studenten hun examen opnieuw moesten doen. Voor veel Indiërs zijn de examens van groot belang voor hun positie in de maatschappij. Op treinstations in Duitsland mag binnenkort geen alcohol meer gedronken worden. De komende maanden wordt het verbod stapsgewijs ingevoerd op alle ruim 5000 stations. Half oktober moet dan het overal van kracht zijn. Directe aanleiding is een incident afgelopen vrijdag. Een controleur viel uit een rijdende trein na een conflict met een dronken zwartrijder. Hij raakte zwaar gewond, maar is inmiddels buiten levensgevaar. Vorig jaar meldde Deutsche Bahn ruim 5000 geweldsincidenten. In zo'n 3000 gevallen werd daarbij spoorpersoneel aangevallen. Het weer. Vannacht wordt het bewolkt en kan er ook een bui vallen. Het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen eerst bewolkt met wat regen, maar later in de middag vaker zon. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Suzanne Vries met het NOS Journaal. De reisadviezen voor een aantal landen in het Midden-Oosten zijn aangescherpt. Voor Qatar, Jordanië, Saoedi-Arabië, Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten geldt nu een oranje reisadvies. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is de zaak er verslechterd. Mensen zouden er alleen naartoe moeten reizen als dat noodzakelijk is. Het reisadvies voor Bahrein is bijgesteld naar rood. Dat betekent dat het er te gevaarlijk is om naartoe te gaan. Aanleiding voor de aanscherping is de oorlog tussen de VS en Iran, waarbij Iran doelen in het Midden-Oosten aanvalt. In Nijmegen is afgelopen avond een man doodgeschoten. Het gebeurde even na 10 uur, net buiten het festivalgebied van de Vierdaagse. Er was op dat moment veel publiek in de stad. Het slachtoffer is nog bij kennis naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar later op de avond overleden. Het gaat volgens de politie om een jonge man. De plaats waar de schoten werden al gelost, werd afgezet voor onderzoek. Een dader is nog niet aangehouden. De Oekraïense president Zelensky vervangt zijn commandant der strijdkrachten, Oleksandr Sirski. Hij raakte verwikkeld in een rel rond het ontslag van een geliefde defensieminister. Veel Oekraïners eisten daarop ook het vertrek van de legerchef. Het Franse parlement heeft ingestemd met een wet die kinderen onder de 15 verbiedt sociale media te gebruiken. Daarmee is Frankrijk het eerste land in de Europese Unie dat een dergelijk verbod invoert. Het is de bedoeling dat de wet ingaat.